Hey, Toets, ik heb een 2025. Nou, nou, who got my ticket to the meet naar Kenny Josie? Josie, yeah. Boss, je fakile.